Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

De eerste ziet wie een gans goldene. En de onkel Jeet vertelt, zo uit gold wordt het een hemel zijn en niet Jeruzalem. Door wordt alles uit gold zijn, de gansen uit gold. Dit kon Madugo zich gewoon niet verstellen, beëind werden de gansen alle uit eerd en zo erstoffig werd het alle. En door wordt alles gelenzen en het water wordt kristallklaar zijn. Oh, dit kon hij zich gewoon niet verstellen, wie schoon dat wordt zijn, want alles gelenzen wordt. Zo vertelt onkel Jeet ook weer. Hij vertelt van de zwarte ziet, wint woens wie zwart ons hart weer. Ons hart weer voller schlechte zaken, voller leeën en stelen, voller schlechte gedanken en schlechte weed. En hij vertelt ook weer van de gans rode ziet. Met dat rode bloed wint voor onze zin die rand weer. Met dat rode bloed, Jezus, wie ons schwartet hart reingewaschen worden. Nu kunnen we ons alle vrije op een eeuwig leven bij God. Dat we de Jeronje ziet, wint woens. Zo veel hoopning kunnen we nu hebben. Zo veel vrede wordt we hebben. En ons eenmaal vrije, dat we ons doorgaan ook voor de einde goldene stad zijn. Diese Geschichte fällt in Madugo. Eine Geschichte, wo noch die Schreiber stund, bis lesen kann er noch nicht, aber das wie irgendein Buch, wird er verstehen kann, und hier wohl er auch kann. Er vertalte sie auch, wie sie beten musste, wie sie Gott um Verzeihen beten musste, dass sie eines Tages in den Himmel kommen konnte. An diesem Abend schnurrt Madugo sich auch an sein Badhahn im Bett. Er betet zu Gott und er betet, dass er ihm soll alles Schlechte verzeihen. Dass er ihm soll verzeihen, wo er schlechte Wege gesagt hat und er schlechte Gedanken. Aber er betet auch, dass er so ein Buch auch wohl habe. So ein Buch mit diesen verschiedenen Vorwürfen. Als hij vandoor in de gang in het krankenhuis ging, zag hij de stoel waar de jeet eenmaal zat, die deed weer op. En hij zag dat op een derde boek te lag. Hij ziet zich rond naar alle zijden en hij zag zo'n mens weer wit en breed. Nu ging hij nana en nam zich dat boekje. Hij bezieht zich dat. Een stunde lang had hij kunnen deze goldene ziet zitten. Wie de gelenzen deed. Wie stroom met de zorg. Ja, wanneer het zo een hemel weer, dan wil hij dat ook gaan. Hij nam zich ver. Hij wil zich dat boekje in de voet stoppen. Hij wil dat eenvoudig metnemen. Als hij krijgt wil Ruud gaan uit de stof, dan kom je het nana. Je ziet hem aan en ziet naar zijn hand. Wint hij een voorbeeld en zag voets. Door versteekt deze Madugo over woord. Madugo holt het uit en vangt aan te hielen. Jeet het weer vals van mij. Aber mij ankert de boekte zo schendlich. Jeet als heb thuis nog drie broeder. En die zullen ook alle van dit hieren. Als wel niet dat ik verloren gona. Die zullen ook alle van hemel hieren. En voor Jezus wint al onze schuldhaft op zich genomen. Het wel zo hier in zijn boekje. Nou goed, zei de Jeet. Het schijnt die dat. Aber du niet moest maar zo wat. Niet schlamen. Vroeg, Leuwe. Dat brengt een veel mooier vrede in leven. Weet je, het heeft die dat hier. Aber het wordt niet hier bestolen.

Dit wie dat vandagse Tjenja-program van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tjenja-stund ook wader dabei zijn wurscht? Hierin kost jouw vriend te met hier enlode. Dan, wat im nächsten Mal, diene Irene.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Nu wil we het op het Rijma kapitel 6 van vers 1 tot vers 11 lezen. Hier zegt de apostel Paulus, wat zal we dan zeggen? Zal we bij zin geblieven, tot de nood door der geraten wordt? Op keinen weg. Waar zal we die we voor de zin dood zijn, door wie de benen leven? Oder weet je niet, dat we alle, die we aan Christus Jezus gedijpt zijn, en zijn dood in hen gedijpt worden? Daarom wordt wie dich dem Deipe met arm, taub en dood begroofd, dat wie zo als Christus ook dich den Vader zijn Herrlichkeit kunnen vom dood abgewürgt worden en in een nieuw leven leven. Dan, wanneer wie met Christus en zijn dood eind geworden zijn, waar wie ook sicher met arm eind zijn, zo als hij vom dood abstund, wil wie weten dat ons ola mensch met arm taub gekriegt is, dort et mit unseren Sinnen Körper ein Eng hat, dort wie der Sinn nicht mehr deine, dann wie ihr starbe es frei von Sinn. Wann wir nu mit Christus gestorben sind, je leih wie auch dort wie mit arm leben sollen, wie es wie weite dort Christus vom Tod abgestorben es, niemals war er zu sterben. Der Tod kann nicht länger über am herrschen, denn den Tod, den er starb, haft er nur einmal geleden, en daarmee is hij van de zind los. Dat leven oba, dat hij nu leeft, leeft hij voor God. Jeroze houdt je ervoor, dat je voor de zind dood zendt. Oba en Christus Jezus, levendig voor God.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 211. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dann fragt nur das Programmnummer 211. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort auszustrahlen. Möcht Gott dich richtig sehen.

0: The clock is 12.
1: Ek se Hilda Friesen en a brood van sleven van die oos die lukke 7-14 voor het zaag. Dan jenke han en leed zine hang op dat zoek en de dreie stunden stel. Dan zeet hij, jonge man, ek zei die, sto op. De Heer Jezus had dissen jonge man van nij nicht eier getroffen en kan hem ook nicht. Trotzdem, als hij zag wo trurig disse ellerachtje moet er weer, jammer dan dat even ar. Hij jenk nur dat zoek en leed zine hang dan op. De drie stonden stil en wonderden wat nu passieren would. Dan reed Jezus te den doden. En plötzlich kwam een ander leven terug. En de jonge man zat op en fong aan te reden. Jezus wie een zeer behelplicher meester. Hij wierde het niet bloos in deze fall, maar dat passiert veel meer während zijn leven hier beëerd. En jari is zijn huis passiert krijgt hetzelfde. Daar reed hij te de dochter en zei, miauw, sto op. En ze stond op. Als hij besiedt Lazarus in Graf stond, roept hij, Lazarus, kom ruit. En Lazarus ging voet ruit. Te de blinge zei hij, zoi, en plaatselijk kon ze zijn. Te den gelenden zei hij, neem dien baard en go naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Jedes Mal weiß hij dat hij meesterlijk heilen kon. En al de geschichten van Jezus fing wie zo'n wunder. Blinge konnen zijn, lepra worden gezond, lome menschen konnen wonen, Doudes chimen zum Leben, Worte worden wen gemerkt, en met adelige Brood kon hij duizende feiden. Hij stelde de storm en op het meer. Zijn ganzes Leben als een Geschicht van Wunder. Veel zeien dat het niet werkelijk Wunder wären, leiver bloß sind wat menschen zich uitgedacht hadden. Wanneer einer dat Wunder van de ware Geburt erfahren haft, dan fängt einer dat gar nicht schwor an zijn Wunder te leven. Es dat nicht kracht so gut und wunder, wann Sona, der dort in seine Sünden ist, Jesus seine Stamm hielt sein, sto ab? Ek weit von einem Mann, der für 25 Jahre immer besopen wir. Mit der Zeit kam er im Ehrenanstalt nennen und lohte im Gefängnis, wo er versucht, sich das Leben zu nehmen. Desselbe Mann bekehrt sich und durch Gott sein Wort und mit Gott seine Kraft ändert er sein Leben. Wir dort nicht ein Wunder? Wat al die Warnungen en Vermohnungen während de 25 Jahre nicht donen können, braucht Jesus durch sein Wort en eine Predigt vor dich. Hij mögt von dessen verlorenen Mann en denkt nur von Gott seine Genod. Einer kann en Birke von viel seine Geschichten lesen. Jesus kann helfen. Du kannst der Trakt von dir auch erfahren. Du kannst am mit irgendwas vertrauen. En dann wirst du auch erfahren, dass hij helfen kann. Am ersten Tag, als du geistliche oder physische Not hast, er kann dir mit alles helfen. Sei ihm bloß, wart auf dein Wort liegt und dich schwor merkt. Er ist dein, der dir meisterlich helfen und heilen kann. Hör, was Jesus in Matthäus 11:28-29 sagt. Kommt alle nur mir, der ihr eure schwere Lasten gehen und bedrückt und meid sind, und ich will euch Ruhe geben. Leicht könnt mein Joch ab, en leert van mij, wils ik ze zelfmoedig en van horten deemoedig. En je wil een ruw vingen voor jene zeilen. Dat je raadste wonder wat passeren kan, is wanneer een mens voor zijn zeil ruw vingt. Jijst du van deel in je schwere lasten, of best du bedreigd en meid, dan kom nou Jezus, hij wil die

To de gode Norecht van Radio HCJB heet ik aan, leveheraren en leveheren van harte welkom. We volgen erleeft man situationen wo man zich vraagt, waarom is God dort stel? Waarom zegt hij dort nog? Tjane ze dat ook? Om dat thema, waarom is God stel, van Wilhelm Busch, jeet het vandaag, uit zijn boek, Jezus ons Schicksal.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Det är schysst vem det är från då förtalar väl. Det är vi en Afrika. Både människor gåns dunkla kruse hoa haba och du hud så är dunkelbrun es. Då är så gott vada fel vorma oss hier beanst. Modugo vi en natet djungtje en det har en gröte vund omfött. Hij houdt zich dan maar woeie doona, en dat wol en wol niet huilen. Ze houdt ook niet de rechte medicijn, dat wisten ze ook. Aber wiet en brood gaf het zo'n dokter en am helpen kon. Ze moest de arme met een stok gaan, en wint hij zich voorstellen dood en hing. Hij kon niet normaal ranen zoals alle andere jongetjes. Hij kon ook niet metspelen, want hij verstoppert te spelen in de griepa pipa. Hij moest eenmaal met zijn stok in haar onhintje. Maar hij wist dat bij een niet zo wit af. Daar waren missionaren. En daar hadden we ook een krankenhuis. En dat daar ook goede medicijn hadden. Maar daar had zijn maam streng verboden hem te gaan. Du weet dat, Madugo. Wij zijn moslims. En wij gaan niet naar de christen. Van den wel wij nooit hieren. Wer weet wat du die nog ondöne, du jest du nicht han. Du wolltst von dem gröten Böhm du op ein Darb so's du Bläder nehmen, du käve und du noblei op deine Wund, dann wird het ook al beter worden. Jo, dat deut hör ook. Ze vorken aus hör bloß Kunjenschen op ein Darb und hol sich die Bläder. Hör käve de dann, leh de nob, aber dat hör doch so ja woi. Nu fangt ook nog eenmaal dollar om te schweren en de wond wordt bloes gerata. Hij hing en kon de woord door meest niet meer uithullen. Op een nacht, als hij waar dan niet slopen kon, nam hij zich vast ver. Meere gooit naar dat krankenhuis. Meere gooit naar de missionaren en laat me van den helpen. Dat is me nu een deunt wat mijn ma dat hij zegt. Ik kon ze niet langer. En zo jent hij ook. Hij moest wiet gaan. Hij wil om tijd en meidensluisje gaan. En nu werd ook al lood naar middag. Hij zat zich dan maar gaan en zat een beetje. Maar dan jent hij weer. Hij wilde nog de omkomen. Oja ze schermen wordt. Als hij bij het krankenhuis aankwam, kwam hem al aan je vrouw en die een. Ze bereist hem en zei, wer bist du? Het is Modugo. En het is Tante Zina. Het arbeid hier en het wil die ook jaren helpen. Wat hast du dan? Dan was hij zijn kranken voet. Oh, bij jou, dit moet we nu eerst maar rein maken en dan worden we dat verbinden. Zo nam hij met Nena en was zijn voet erin. O, Madugo, het loopt u moest vandaag hier te nacht blijven. Het loopt dus een voet moet we nu een paar maal de dag verbinden. En eenmaal waarde en smeren. Dit wordt met allemaal nog niet gemaakt zijn. Opa, mijn mama en papa, die worden zich zorgen maken aan mij. Dan frintelt Tante Zina en zei, door even broekst u die tonen je danken maken. Wie habe hier so'n Busen hin, du konschendlich rana, du wort auch hier ne dine älre rana, in den sei, wo du bist. Jo, wurde dort döne? Jo, dort däte. Putz räumt unter Sina dem, in de hin der Rand, der älre dort sei. Als het al schermer wordt zo ovenst, zegt Madugo op hem. Tante Zina, het heb je hier, dat ze hier in dit krankenhuis jeder ovend neer schrift vertellen, kon ik dat ook hier? Jo, jo, maar dan zijn we hier ook rood met die voet, beoorbeide. En dan kost u ook gaan. Het heb je hier, dat ik door van gold vertellen.
kommt er sie nachlagt und sagt, Jojo, Futz wird engagiert in der Schicht, auch von Gold ist er, der wird er in Futz vertalen. Nun wird er sehr rot, der hört wie schön bebungen und dort Futz lang nicht so wohl mehr. Moduga jint in eine Stube, wo all viel kranke Tänja sollte. Meist alle wäre irgendwo bebungen, dass sie irgendwo wird hode. Der andere höchste, er hat eins wird andert. So der Ola muck still, in vierer Stund, ein ganz witheuer Onkel mit ganz bloße Hüt. Der hielt ein größer Bukte in der Hand, und ihn dort vertalte. In der Bukte, wie nur zu schreiben, da wäre bloß verschieden vor wir sieder.

De eerste zied wien een gans goldne. En de onkel Jeet vertaald. Ze uit gold wordt het een hemel zijn. En niet het Jeruzalem. Door wordt alles uit gold zijn. De goze uit gold. Dit kon Madugo zich gewoon niet verstellen. Beëind werden de goze alle uit eerd. En zo er stoffig werd het alle. En door wordt alles je lenzen. En het woeter wordt kristalkloor zijn. Oh, dit kon hij zich gewoon niet verstellen, wie schoon dat wordt zijn, wann alles je lenzen wordt. Zo vertelt onkel Jeet ook wieder. Hij vertelt van der schwarte Zied, wenn het woes wie schwart ons hart weer. Ons hart weer voller schlechte Sachen, voller Lehe en Stele. Voller schlechte Gedanken und schlechte Wied. Und er vertelt auch wieder von der ganz röde Sied. Mit dort röde Blut wird für unsere Sünde gerannt wir. Mit dort röde Blut Jesus wird unser schwartes Hort reingewaschen worden. Nu können wir uns alle freuen, ob ein ewiges Leben bei Gott. Dort wird die Gronje Sied wird weiß. So viel Hoffnung können wir nur haben, so viel Freude wird wir haben, und uns einmal freuen, dass wir eines Tages auch vor der Ende goldener Stadt sind. Diese Geschichte fällt in Madugo. Eine Geschichte, wo noch die Schreibe stand, bis lesen konnte ich noch nicht, aber das wie irgendein Buch, wat hij verstaan kon en hier voor hij ook kan. En vertelde ze ook wie ze beden moesten, wie ze God een verzeihing beden moesten, dat ze eines Tages in hemel komen konnen. En deze avond snoot Madugo zich ook aan zijn bad aan en bed. Hij bed te God. En hij bid dat hij hem zal al het schlechte verzeihen. Dat hij hem zal verzeihen wo hij schlechte weet gezegd had en hij schlechte gedanken. Maar hij bid ook dat hij zo'n boekje ook wil hebben. Zo'n boekje met deze verschieden voor we zieden. Als hij vandoor in de gang in het krankenhuis ging, zag hij de stoel waar hij jeet eenmaal zat, die deed weer op. En hij zag dat op een derde boekje lag. Hij ziet zich ruim naar alle zijden en hij zag zo'n mens weer wit en breed. Nu ging hij naar en nam zich dat boekje. Hij bezieht zich dat. O, stundenlang had hij kunnen deze goldene zied zitten. Wie de jelenzen deed. Wie stroom met de zorg. Jo, wanneer het zo een hemel weer, dan wil hij dat ook gaan. Hij nam zich ver. Hij wil zich dat boekje aan de voet stoppen. Hij wil dat einfach metnemen. Als hij krijgt wil ruit gaan uit de stof, dan kom je het nena. Je ziet hem aan en ziet naar zijn hand. Wint hij een voorbeeld en zag voets. Door versteekt deze Madugo over woord. Madugo holde het uit en vang aan te hielen. Jeet het weer vals van mij. Maar mij jankert de boekje zo schendlich. Jeet, als heb thuis nog drie broeder. En die zullen ook alle van dit hieren. Als wel niet dat u verloren gonne. Die zullen ook alle van hemel hieren. En van Jezus wint al onze schuldhaft op zich genomen. Het wel zo hier in zijn boekje. Nou goed, zei de Jeet. Het schijnt die dat. Maar doe niemals meer zo wat. Niet slamen. Vraag leuwe. Dat brengt een veel mooier vrede in leven. Weet je, het heeft die dat hier. Maar het wordt niet hier bestolen.

0: The clock is zas mat 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Vandaag heet ik alle touwheren waren welkom. En wil we in deze verwienachtstijd leven, mocht ik ook allem een gezegende tijd wensen, in dem we ons reinmerken voor dat grote geschenk dat God ons gebracht heeft. Mocht ook de vandaagse betrachtung ons op den Gedanken handlenken, die ons reinmerken deed voor de toekomst, die we eenmaal met Jezus verbringen willen.

En wel, wie het houdt met Ruima kapitel 6, van vers 1 tot vers 11 lezen. Hier zegt de apostel Paulus, wat zal wie dan zeggen? Zal wie bij zin geblieven, dat de genood door der geraten wordt? Op keinen weg. Waar zal wie die wie voor de zin dood zijn, door wie de benen leven? Oder weet je niet, dat wie alle, die wie aan Christus Jezus gedijpt zijn, en zijn dood in hen gedijpt worden? Daarom wordt wie durch dem Deipe met arm, taub en dood begroofd, dat wie zo als Christus ook durch den Vader zijn Herrlichkeit kunnen vom dood abgewürgt worden en in een nieuw leven leven. Dan, wanneer wie met Christus en zijn dood eind geworden zijn, waar wie ook sicher met arm eind zijn, zo als hij vom dood abstund, wees wie weiter, dat ans ola mensch met arm taub gekriegt is. Dort et mit unseren Sinnenkörper ein Eng hat, dort wie der Sinn nicht mehr deine, dann wie ich sterbe es frei von Sinn. Wann wir nu mit Christus gestorben sind, je leib wie auch dort wie mit arm leben sollen, wie es wie weiter dort Christus vom Tod abgestorben ist, niemals war er zu sterben. Der Tod kann nicht länger über am herrschen, denn den Tod, den er starb, hat er nur einmal geleden, en daarmee is hij van de zin los. Dat leven ober, dat hij nu leeft, leeft hij voor God. Jeroze houdt je toch ver, dat je voor de zin dood zijn. Ober en Christus Jezus, levendig voor God.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 211. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dann fragt nur das Programmnummer 211. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort auszustrahlen. Möcht Gott dich richtig sehen.

Van Radio HCJB, hier is de Sendung De Gode Nordrecht. Om microfoon bereist aan Edwin Rampel. De vraag, waarom is God stel, bijeen wie je emma wada? Hier is de, wat Prediger Wilhelm Busch dort zegt. Dit zijn uitvierungen uit zijn boek, Jezus ons Schicksal.